mooi. Wees niet vrij. Kom her, de tarfischen. Ik mag zo glücklich zijn, doch nur dich allein. Bist du einmal mein Darling? Mein little boy, ich bleib dir treu.